Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Danmark. Det er Studio 8. 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League. Over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 5:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

liefde geschreven voor iemand anders. Liedje van Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendshow. We zijn bij je tot 9 uur vandaag met lekkere tracks tijdens het ontwaken. De opening vandaag in handen van Pink, Walk Me Home. Wat hebben we allemaal klaarstaan voor je? Sommieu straks,

0: op studioreden.nl.
1: De ambulance die predikant Ronald Heins uit Dieren vorig jaar naar Oekraïne bracht, is zwaar beschadigd teruggekeerd naar Nederland. Het voertuig werd tijdens een reddingsoperatie geraakt door Russische drones. De ambulance had toen ruim 14.000 kilometer aan het front gereden voor medische hulp en evacuaties. Heins bracht de ambulance naar Oekraïne. De artsen en verpleegkundigen konden op tijd vluchten. De kapotgeschoten ambulance staat nu bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als symbool voor de oorlog in Oekraïne.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

klopt een beetje aan het deuntje. Geschreven en geproduceerd door Nadara Michael Walden. Dat is die man van Gimme Gimme Gimme. Dit waren de dames Sister Sledge, All American Girls. We hebben nog een liedje in ons systeem staan. Over Amerikaanse meisjes. Dat is dat liedje van, weet je ook alweer? Harry Styles, ja. Daarvoor Sommelier en daarvoor The Script. Straks de hoofdpunten van het nieuws van 6:30. Verkeersinformatie. Simon Webb naar Coldplay. Studio Eden. Sometimes I

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 55.000 kippen worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. In Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner doodgeschoten. Hij werd gevonden in een parkje nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Er is nog niemand aangehouden. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Radio luisteren in je pyjama, dat doe je iedere ochtend tussen 6 en 9 op studiereden in de Pyjama Show, oftewel de ochtendshow. Dit was Fleetwood Mac. Dat was altijd een band met hele leuke muziek. Alleen onder elkaar was het niet helemaal je van het, hè. Dat is ook wel een beetje af te lezen aan de titel van het liedje, Go Your Own Way. En ik zit net even te lezen over de drummer van de band, Mick Fleetwood. Die is afgelopen april voor de 5e keer in het huwelijksboek.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt nog een vrij koude dag, met in de middag 11 of 12 graden. Vanuit het noordwesten trekken buien over de provincie. Tussendoor is er slechts af en toe zon en er waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het vaker droger en wordt het geleidelijk wat zachter, met zondagmiddag een graad of 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in het midden van de week. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

wakker schudden in 2011 en dan afblussen met een pianootje. Ja, het pianootje van Calvin Harris, Feel So Close. Nou, ik heb liever zo'n 1,5 meter afstand. En vooral nu weer met het hantavirus. Dan moeten we een beetje voorkomen dat we straks allemaal weer zo'n mondmaskertje op moeten doen. We gaan op naar het nieuws voor 7 uur. Verkeersinformatie komt er ook te gaan. Ed Sheeran die staat te trappelen met zijn camera. Dat alles naar deze man met de naam Stevie Wonder. Dit is Sure Duke

0: 7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
0: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de ochtendshow. Iedere ochtend te beluisteren tussen 6 en 9 hier bij Studio Radio. Dit was Ellie Goulding, Something in the Way You Move. Ontwaken, heerlijk, met een bakje koffie erbij, croissantje. Wat zit er op dat croissantje? Nou, daar zit ik nog even over na te denken hoor. Dat wachten we alle tijd voor nog, hè. Onderweg,

0: Vervoerder Transdev voert vanaf 28 juni een nieuwe dienstregeling in voor RR Reis. De veranderingen gelden tot en met 13 december 2026. Vooral in Arnhem, Velp, Roosendaal, Rhede en Dieren veranderen meerdere busroutes. Lijn 43 gaat voortaan via Arnhem-Zuid rijden en komt niet meer langs Arnhem Centraal. Ook lijn 8 krijgt een andere route en rijdt straks door naar Rhede-Dorp. Daarnaast komen er nieuwe lijnen bij, zoals lijn 302 en 303. Lijn 21 verdwijnt en wordt vervangen door lijn 303. RR Reis is het regionale vervoersmerk van Gelderland, Overijssel en Flevoland.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

niet zomaar een dag vandaag. Het is vandaag vrijdag. Een hele hoop mensen hebben vandaag een verplichte snipperdag. En vooral naar de dag van gisteren, Hemelvaartsdag. Een lekker lang weekend. En dit was Mariah Carey, Someday. Daarvoor Adele, Waddle Under the Bridge. In de ochtendshow op Studio Reden. En daarvoor nog Sienna Spyro, Material Lover. En daarvoor gingen we terug in de tijd. Dat was alweer een lang geleden. Billy Joel. Vroeger zei ze ook nog wel eens Billy Joel. Hè? Ja, dat was Tom Mulder volgens mij. Tell her about it. Het is bijna 7:30. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie. Dat alles naar Donna Summer.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

weekje geleden waren ze nog in Arnhem voor een optreden op de Stadsblokker. Dat is onderaan de Rijnbrug. De mannen van Kensington, dit was Stay en daarvoor een liedje van Train, 50 Ways to Say Goodbye. Ze hebben daar een layoutje van gebruikt van Paul Simon, de 50 Ways to Kill Your Lover. Ja, dat is wat anders, hè. Dat doen die gasten van tweeën toch een stukje netter. Straks het weer met Jan van Gelderen, Drie Lewis komt eraan. We gaan eerst luisteren naar Joss Stone.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden. Vanuit het noordwesten trekken buien over de provincie. Tussendoor is er slechts af en toe zon en er waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het vaker droger en wordt het geleidelijk wat zachter, met zondagmiddag een graad of 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in het midden van de week. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Zo zeg, wel opletten in de ochtendshow. Het is vroeg, maar ik moest even een sprintje trekken. Een beetje zitten morsen en knoeien met de koffie. Dus ja, zwabber het maar even weg, Jan. Ja, je hebt toch even tijd tot het volgende uurtje. Suzanne Hofs en haar vriendinnen de Bengals. Walk like an Egyptian. Onderweg naar 8 uur. Zo meteen het nieuws vanuit Hilversum. Verkeersinformatie. Sia staat klaar. Dat alles naar Neil op de radio.

0: uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
2: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
1: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
3: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
1: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Richard Klopper.
1: Normaal gesproken heb ik wel moeite met opstaan. Wat opstartprobleempjes morgens vroeg, maar vandaag niet. Het zal misschien te maken hebben met het liedje van Jelly Roll. Dit was I'm Good. En het derde uurtje werd geopend door Pitbull Fun. Trouwens, dat Pitbull, dat komt naar Nederland. Hè? Dat gaat 15 juli optreden in het Gelderdome in Arnhem. Vanavond is het trouwens eerste beurt aan Suzanne Freek. Wat staat er klaar? Jesse G en Robbie Williams.

0: op studioreden.nl.
1: De ambulance die predikant Ronald Heijns uit Dieren vorig jaar naar Oekraïne bracht, is zwaar beschadigd teruggekeerd naar Nederland. Het voertuig werd tijdens een reddingsoperatie geraakt door Russische drones. De ambulance had toen ruim 14.000 kilometer aan het front gereden voor medische hulp en evacuaties. Heijns bracht de ambulance naar Oekraïne. De artsen en verpleegkundigen konden op tijd vluchten. De kapotgeschoten ambulance staat nu bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als symbool voor de oorlog in Oekraïne.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Normaal gesproken komen de liedjes die worden gedraaid in de ochtendshow tussen 6 en 9. Eerst voor een ballotagecommissie. Die gaat dan kijken of de liedjes gedraaid mogen worden. Alleen helaas is deze er doorheen geglipt. Dit was Barry White, You See the Trouble With Me. En waarom dan? Nou, hij was 16 jaar oud, werd hij al veroordeeld voor 4 maanden gevangenisstraf wegens diefstal van Cadillac autobanden ter waarde van $30.000. En hij stond ook bekend om zijn extreem hoge sigarettenconsumptie. Hij rookte 8 pakjes sigaretten per dag. Dat is ongeveer gemiddeld zo'n 150 sigaretten per dag. En dan hebben we nog ineens over de aanstekers. Voor Barry White, Alex Warren, Fever Dream. Daarvoor was het Jesse G, Bang Bang. Dat hebben we zo meteen voor de hoofdpunten van het nieuws van 8:30. Verkeersinformatie. De Sugar Babes die komen er ook aan binnen nu in een paar minuutjes. Naar Selena Gomez en Marshmallow.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. In het tweedaagse bezoek is onder meer gesproken over Iran, over handel en over de kwestie Taiwan. En de Harlingterschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De wedstrijd wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En dan nog meer over het weer, want in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking vanuit het noordwesten, trekken buien over het land. En het is nog steeds niet warm met 10 tot 12 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Hier op de Veluwe Zoom, deze song uit 1987. Level 42, Running in the Family, die graag de hardloopschoenen ondertrekken of de wandelschoenen. Nee, dat hebben wij niet zo in de familie. Wij zijn een beetje lui uitgevallen. Wie niet lui uitgevallen is Jan, want die ging net in de flits richting zijn weerkamertje. Je hoort straks het weer voor Reden Roosendaal uit Zeemond. Dat alles naar Olivia Roderico en Michael Bublé.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden. Vanochtend zijn er eerst regionaal perioden met zon, maar vanuit het noordwesten trekken buien over de provincie. Later is er slechts af en toe zon en er waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het wisselvallig, met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

We zeggen wel eens gekscherend, het waren drie fantastische dagen. Dat geldt eigenlijk ook een klein beetje voor Mr. Mister. Dit waren ze in de ochtendshow met Carrie. Maar ook Broken Wings was een grote hit. En Is It Love, dat heeft helaas de hitparades nooit gehaald. Dit waren de ochtendshows voor deze week. Namens Martin, Daniel en mij, bedankt voor het luisteren. Om 12 uur gaan we lekker lunchpakketten. Tot die tijd allemaal lekkere tracks, wat je oren willen horen. En dit is Miley.

0: 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
2: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
1: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
3: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, dat is, het risico is te groot.
1: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De ambulance die predikant Ronald Heins uit Dieren vorig jaar naar Oekraïne bracht, is zwaar beschadigd teruggekeerd naar Nederland. Het voertuig werd tijdens een reddingsoperatie geraakt door Russische drones. De ambulance had toen ruim 14.000 kilometer aan het front gereden voor medische hulp en evacuaties. Heins bracht de ambulance naar Oekraïne. De artsen en verpleegkundigen konden op tijd vluchten. De kapotgeschoten ambulance staat nu bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als symbool voor de oorlog in Oekraïne.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markessauer over Palestijnen. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markessauer dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen. Ze zeggen dat deze uitspraak strafbaar is. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd over 34 kilometer wordt ieder jaar de dag na hemelvaart gehouden. En in de Amerikaanse staat New Mexico is bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het weer in het oosten en zuiden droog met wat zon, verder veel bewolking en vanuit het noordwesten trekken de buien over het land bij slechts 10 tot 12 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt nog een vrij koude dag met in de middag 11 of 12 graden. Vanochtend zijn er eerst regionaal perioden met zon, maar vanuit het noordwesten trekken buien over de provincie. Later is er slechts af en toe zon en er waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het wisselvallig, met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar Westerschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

en het beste van nu. Je hoort ze.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens nu een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesoer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markesoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er vanmorgen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file door een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer met een uur vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussoer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussoer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Beide rijstroken zijn dicht. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

even een hapje te eten met Neil Horan. Neil, mouw, schnitzeltje, lekker hè. Ach, heerlijk, met krieltjes erbij en een kloddertje pindasaus, lekker hoor. Dit was Dinner Party, daarvoor Calvin Harris, Rihanna, daarvoor Beyoncé, Naughty Girl. Het is bijna 10:30 in het lunchpakket op Studio Reden, maar nu...

5:30 in de grootste kantine van de Veluwe Zoom. Samen met Katy Perry. Die stond vandaag genoteerd op de lunchkaart. Maar het ging niet om deze vrijdag, hè. Het ging om de vrijdag verleden week. Ja, s'avonds laat in een donker steegje. Ach, gezellig. Samen met Katy Perry. Daarvoor met een knipoog. U2, Angel of Harlem. Straks over de volle nieuws van 12:30 komt eraan. ANWB verkeersinformatie. Ja, het loopt hier lekker door, hè, want de werkzaamheden zitten erop hier op de A12. Eerst is het tijd voor een reclameblokje van Robbie Williams.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesoor. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. En sindsdien is het onrustig en zijn onder andere ruiten ingegooid. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. Het weer wisselvallig met buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het is een graad of 12. En ook morgen wisselvallig.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Nu 6 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Lekker mee trommelen op je broodtrommel met Kensington. Dit was Thee. En dat deden ze ook verleden week mee trommelen. Toen waren ze bezig met een optreden op de Stadsblokken in Arnhem. Vlak voor de Eusebius bij de Rijnbrug daar. Op het ASM-terrein. ASM, dat was vroeger de Arnhemse stoombootmaatschappij. Daar werden vroeger de boten in elkaar gesleuteld. En die werd dan door mijn opa in het water gehesen. Die was de hijskraanmachinist. Leuk is dat, hè?

op de vrijdagmiddag genoteerd voor de lunchkaart vandaag. Dit was Maroon 5 Makes Me Wonder. En het lunchpakket op studiereden even terugkomend op de ASM. Die afkorting, die had ik weer helemaal verkeerd. Het is de Arnhemse Stoomsleephellingmaatschappij. Ja, en later de Arnhemse Scheepsbouwmaatschappij. Ik dacht dat ik de wijsheid in pacht heb. Maar gelukkig hebben we daar Teddy Swims voor in huis.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Tijdens droge momenten is het ongeveer 11 graden en in een bui een paar graden kouder. Er waait een matige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: vliegveld. Hij is zijn paspoort kwijt. John Paul Cooper, want zo heet hij namelijk voluit. Het was GP Cooper, Passport Home. En daarmee gaan we de kantine voor deze hele week afsluiten. Maandag zijn we er weer. Allemaal leuke liedjes nog tot 4 uur. Dan neemt Daniel een stokje van me over met Spitsuur. En om 7 uur vanavond Disco Classics. En ik laat je achter met Johnny Hits. Yes, ik wens je allemaal een fijn weekend.
1: De kantine knaller.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat de inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markasor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markasor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N325 richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 2 kilometer. Met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 5 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven een kwartier vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk bij een benzinestation. Op de N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. 10 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en Paalgraven een kwartier extra reistijd. Het heeft te maken met een ongeluk op een benzinestation. Op de N325 Duitse grens richting Nijmegen voor Nijmegen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afwerdam en Geldermalsen een half uur oponthoud door een ongeluk. Het verkeer gaat daar over de vluchtstrook. A325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 10 minuten. De N325 Arnhem richting Nijmegen. Voor Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Het onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrit Leerdam en Geldermalsen. Ruim een half uur oponthoud na een kettingbotsing. Het verkeer moet over de vluchtstrook. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Geldermalsen. Een kwartier vertraging. De N50 Zwolle richting Emmeloord voor Kampen. 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Studio.

Bruno Mars en I Just Might. En het zou zomaar eens kunnen dat wij nu gaan kijken naar de flits uit het verleden. Hij zet inderdaad de televisie aan, want Flying Doctors, wie kent die serie niet? Ja, natuurlijk in Australië speelt zich dat af, maar in Australië heb je natuurlijk ook echt Flying Doctors. Want de Flying Doctors Service in Australië ging in 1928 van start. De dienst werd opgericht door een dominee die hulp wilde verlenen aan mensen in afgelegen gebieden in Australië. En dat zijn er nogal wat. Jaren later zou er dus een succesvolle televisieserie verschijnen over de vliegende dokters. En wat dus een goede reclame was voor deze service. Dus ook weer fantastisch. En dan de allereerste werkdag voor Alan Church. En denk je, ja, wat is daar bijzonder aan? Nou, ik zal het je vertellen. Het was dus in 1930. Dat was de allereerste stewardess in een vliegtuig. De eerste vlucht waarop Church werkte was San Francisco Cheyenne in de Verenigde Staten. Passagiers kregen tijdens de vlucht kip met fruitsalade voorgeschoteld. Nou, hartstikke lekker zou ik zeggen. Dus wat dat betreft, dat heeft ze al goed gedaan. En daarmee zijn de stewardess op de kaart gezet. Ook mooi. We gaan door met muziek. Straks Raccoon. En die heeft geen enkele genade in No Mercy. Maar eerst gaan we naar een geweldige formatie, vind ik. Santana met het fantastische gitaarwerk van Rob Thomas. Hier zijn ze met Hold On. En het wachten is op die andere hele fijne plaat.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins helpen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen en dat de eieren kunnen worden geëxporteerd. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe één vermiste duiker doodgevonden. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek, maar tot nu toe lijkt het op een ongeluk. Het weer, vanavond op veel plekken regen. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen zon, wat buien en zo'n 13 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Afriedam en Geldermalsen een half uur extra reistijd. Na een ketsingbotsing moet het verkeer daar over de vluchtstrook. De A15 van Nijmegen naar Gorinchem voor Geldermalsen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, dat zou je toch gezegd worden. Kygo, Khalid en Griffin en Save My Love for Somebody Else. Dat kan. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar hier zit... we zitten lekker aan de Vrijmibo met z'n allen. Ik hier bij Studio Reden ook. Dat doen we traditiegetrouw. Vrijdagmiddag altijd lekker wat hapjes op tafel. Hier zo ook. Ze hebben wat hier in de airfryer gedaan. En dat ligt hier voor me. Heerlijk. Lekker bitterballetjes, et cetera. En wat te drinken. Jongens, dank jullie wel. Wordt hier goed voor mij gezorgd, jongens. En als je dat ook wil, kom gewoon lekker bij onze omroep. Kom gewoon lekker bij onze club. Hartstikke leuk. We zijn met een zeer leuk gezelschap met z'n allen. Dus studiereden.nl/doe mee en kom erbij. Dat is leuk. We gaan nu door met muziek van Prince and the Revolution op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

Tot zover muziek van Kelly Clarkson. En Jan van Gelderen die schuift zometeen weer aan om jullie een kijkje te geven in de weersverwachtingen voor komend weekend. En hoe gaan wij volgende week beginnen? Gaat het voorjaar nou echt eens een keer doorzetten of niet? Je hoort het zometeen na deze plaat van Olivia Rodrigo.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Tijdens droge momenten is het ongeveer 11 graden en in een bui een paar graden kouder. Er waait een matige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig, met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Nothing But Thieves op Studio Reden. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van het eerste deel van Spitsuur. En voor iedereen die aan het werk is, nou, jullie werkdag komt bijna ten einde. En dat betekent dat we langzaamaan jullie de opmaat gaan geven richting het weekend. Jawel, dat is zo leuk aan die vrijdagmiddaguitzending. En we gaan lekker naar het weekend toe. En daar bouwen we met z'n allen aan. We gaan eerst even een reisje maken. Dat doen we samen met Toto. En met hen reizen wij naar het prachtige continent Afrika. Heel graag tot zometeen, na 5 uur.

0: 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit-Damme en Geldermalsen 20 minuten vertraging na een kettingbotsing. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De ambulance die predikant Ronald Heijns uit Dieren vorig jaar naar Oekraïne bracht, is zwaar beschadigd teruggekeerd naar Nederland. Het voertuig werd tijdens een reddingsoperatie geraakt door Russische drones. De ambulance had toen ruim 14.000 kilometer aan het front gereden voor medische hulp en evacuaties. Heijns bracht de ambulance naar Oekraïne. De artsen en verpleegkundigen konden op tijd vluchten. De kapotgeschoten ambulance staat nu bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek als symbool voor de oorlog in Oekraïne.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Ja, tot zover muziek van Carol Emerald en Stuck. En wij zitten ook vast in de files, maar dat geeft helemaal niks. Want wij helpen jullie er wel doorheen. Hier bij de Flits uit het verleden. Ja, we gaan eens even kijken. Want Veilig Verkeer in Nederland opende in 1995 een speciale servicelijn waarop mensen 5 vragen over te hard rijden konden krijgen. Ja, helaas, de leerzame lijn werd geen succes. Dus dat was geen lang leven beschoren. En dan gaan we eens even kijken naar Amerika. In 1997 lanceerde zij weer een ruimteveer. Dat was Atlantis. En die ging voor de 19e keer de ruimte in. Ook weer heel bijzonder. Het jaar daarop hadden ze natuurlijk een jubileum. Met de 20e keer. Ook leuk. Wij gaan door met muziek. Jawel, wij hebben een aantal hele mooie platen klaarstaan. Shibushi en Miles Smith en Blink Twice. Want ja, de tijd gaat heel snel vandaag. Maar eerst is hier Live in Joy. En met hem gaan we even lekker dromen in Dreamer.

de tijd vliegt als je naar je zin hebt. Hoe fijn is dat? Zometeen de headlines en verkeersniveau van 5:30 in deze vrijdagmiddagspit. Jawel, dus rij voorzichtig, maar zit je in het openbaar vervoer? Dan zou ik zeggen, lekker onderuit, oortjes in, studioreden aan. En genieten van de klanken van Rick Astley op je radio.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Binnen 3 dagen beslist het OM wat er verder gaat gebeuren. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Afrit Leerdam en Geldermalsen. 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Faro Soler en El Mismo Sol. En dan die Spaans-achtige klanken. Dan krijg ik toch wel zin in een heerlijke pizza. Ananas, zowaar. Ja, wel. Het is een keer wat anders. Nou, het is goed dat we het even benoemen. Want het is vandaag vrijdag. En vrijdagavond betekent bij Studio Reden natuurlijk pizzaavond. En dan gaan we die pizza ananas even lekker laten komen. Ik heb er zin in. Ik verheug me erop. En ik weet niet wat jij op vrijdagavond doet met eten. Maar wij doen het hier zo. Ik vind het fantastisch. Wij gaan straks lekker naar muziek luisteren van Katy Perry en I Kissed a Girl. Hoe ze dat is bevallen, dat hoor je dus zometeen. Maar eerst gaan we naar Teddy Swims. En die heeft toch wel een hele leuke plaat gemaakt. Voor iedereen die alles heel goed weet. Oftewel Mr. Know-It-All. En hoe dat klinkt, dat hoor je nu hier op Studio Reden.
1: Dit is Spitsuur.

Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het eerste deel van de avond verloopt ronduit buiig. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig, met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio.

0: Zes uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6... blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Somber. Jouw weekend is begonnen bij Studio Reden. Hoe fijn is dat? En ik hoop dat je wat leuks op het programma hebt staan voor dit weekend. Hoewel het weer misschien nog niet helemaal mee gaat werken, hoop ik toch dat je een leuk weekend tegemoet gaat. Maak er wat moois van natuurlijk. En wij helpen je erbij met de lekkerste muziek. Sabine Carpenter straks, maar nu eerst Belinda Carlisle. Leave a light on.

Weet en Carpenter zegt please, please, please hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 7:30. En jouw weekend komt steeds al maar dichterbij. Maar we gaan eerst lekker naar Simply Red en...

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude relikwie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En tot zover muziek van Kylie Minogue en Love at First Sight. Dat is altijd fantastisch. Liefde op het eerste gezicht. Zometeen gaan we naar het weekendweerbericht van Jan van Gelderen. Maar eerst en eer Max en Andy Grammer.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Het eerste deel van de avond verloopt ronduit buiig. In de loop van de avond neemt vanuit het westen de buiigheid af. Vannacht koelt het af tot een graad of 4 en zijn er opklaringen. In het weekend is het wisselvallig met minder buien dan vandaag en wat vaker zon. Zaterdag wordt het 13 graden, zondag 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Louis Capaldi en Before You Go. Nou, voordat wij gaan, wil ik nog even zeggen dat wij onwijs blij zijn geweest dat jullie erbij waren vandaag. Ik vond het ontzettend leuk. Er staat een weekend voor de deur, zometeen tussen 7 en 9 met de allerbeste, allerlekkerste disco classics, floor fillers. Alles komt voorbij. Dus jouw weekend wordt in stijl ingeluid hier op Studio Reden. Hou hem aan en tot snel. Bye bye.

0: 7 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
1: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Classics.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Pratridge, bekend van Enola Holmes, en Calum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palm d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een prix compliment. Ik kan het niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
1: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
0: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Sidi Rijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Watch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de